0: mon daron. J'ai grandi dans le respect, dans l'acceptation. J'suis constamment en train de remettre.
1: Gingen van niets naar iets, maakte mes beat par beats. Gingen van wier naar bier, en van achtrie naar hier. Nu al een jaar of vier, of misschien vijf, zoiets. En zo naar al mijn G's, represent plaats, plaats, leads.

kijk hoe dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp meer van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakt. En veel zien alleen het succes op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag.